0: De Gentse politie nuanceert de omvang van de vechtpartijen die afgelopen weekend plaatsvonden op de Gentse feesten. Nadat er op social media verschillende verontrustende video's circuleerden, benadrukte de politiewoordvoerder dat die beelden een vertekend en overdreven beeld geven van de werkelijkheid. Wel intensiveerde de politie de verkeerscontroles rond de feestzone. 16 bestuurders bliezen afgelopen weekend positief en 2 chauffeurs werden betrapt op rijden onder invloed van drugs. Het traditionele vuurwerk voor de nationale feestdag in het Brusselse Jubelpark mag dan toch doorgaan, ondanks de aanhoudende droogte. De Brusselse brandweer heeft officieel groen licht gegeven. Afgelopen weken was er door code oranje in Vlaanderen en het vuurwerkverbod op Tomorrowland grote twijfel over dat evenement, maar de veiligheidsdiensten in de hoofdstad zien na een risicoanalyse geen reden om het spektakel af te gelasten. Nu zijn we erg benieuwd wat er dit weekend mag in Tomorrowland. In Spanje, net ten zuiden van de hoofdstad Madrid, heeft een verwoestende bosbrand inmiddels al 26.000 hectare natuur in de as gelegd. De brandpreventiedienst meldt dat ruim 1200 omwonenden hals over kop geëvacueerd moesten worden. Het vuur brak afgelopen donderdag uit en breidt zich door de extreme hittegolf in het land razendsnel uit. Er zijn vooralsnog geen slachtoffers gemeld. De nieuwe Britse premier Andy Burnham is meteen gestart met een grondige herschikking van zijn nieuwe regering. Burnham stuurt 11 ministers uit het voormalige kabinet van Starmer de Laan uit, onder wie vicepremier David Lammy. De minister van Binnenlandse Zaken mag blijven zitten, terwijl oud-defensieminister John Healey verrassend terugkeert naar de regering als de nieuwe minister van Financiën. In de ronde van Frankrijk maken de renners zich op voor de start van de beslissende slotweek, die vandaag aftrapt met een loodzware individuele tijdrit van 26 kilometer. Remco Evenepoel start als voorlaatste renner omstreeks 4:15 in zijn hoedanigheid als nummer 2 in de stand. Evenepoel kijkt momenteel tegen een achterstand aan van exact 5 minuten op Pogacar. De weersverwachting. We starten op deze nationale feestdag grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgt het kwik tot 24 graden. Morgen woensdag trekt er een actieve regenzone over het land en wordt het tijdelijk een pak frisser.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Sint-Eloois Vijven zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de Haspelstraat, Ketserstraat en Spinnerijstraat zo'n uur zonder stroom. De storing werd uiteindelijk door Fluvius opgelost rond 6 uur 's avonds. Waar het Sint-Arnoldus-park, beter bekend als het Tiegen Bos, tijdens de zomervakantie normaal gonst van spelende kinderen, wandelaars en jeugdkampen, heerst nu al een maand lang stilte. Sinds de zware storm van 19 juni blijft het gemeentelijke park afgesloten, omdat er nog tal van onveilige bomen en loshangende takken langs de wandelpaden zijn. Intussen is er eindelijk schot in de zaak. Vanaf 27 juli starten gespecialiseerde werken om het park opnieuw veilig te maken. In de Daningsdreef in Nazareth de Pinte hebben dieven ingebroken in een woning. Ze konden echter geen buit maken, maar richtten wel behoorlijk wat schade aan. Ze doorzochten het volledige huis, zo klinkt het bij de politie van de zone Schelde-Leien. Er is sprake van flink wat braakschade. Het onderzoek loopt momenteel nog. In Olsenen zijn zondag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg hiervan zaten meer dan 25 straten ruim een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing, die rond 4:15 begon, ongeveer 1000 huishoudens in onder meer de Aardstraat, Bouterstraat, Boswegel en Centrumstraat. Om 6 uur 's avonds markeerde Fluvius het probleem als opgelost. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. De weersverwachting. We starten op deze nationale feestdag grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgt het kwik tot 24 graden. Morgen woensdag trekt er een actieve regenzone over het land en wordt het tijdelijk een pak frisser.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: nieuws.
1: De Gentse politie nuanceert de omvang van de vechtpartijen die afgelopen weekend plaatsvonden op de Gentse feesten. Nadat er op social media verschillende verontrustende video's circuleerden, benadrukte de politiewoordvoerder dat die beelden een vertekend en overdreven beeld geven van de werkelijkheid. Wel intensiveerde de politie de verkeerscontroles rond de feestzone. 16 bestuurders bliezen afgelopen weekend positief en 2 chauffeurs werden betrapt op rijden onder invloed van drugs. Het traditionele vuurwerk voor de nationale feestdag in het Brusselse Jubelpark mag dan toch doorgaan, ondanks de aanhoudende droogte. De Brusselse brandweer heeft officieel groen licht gegeven. De afgelopen weken was er door code oranje in Vlaanderen en het vuurwerkverbod op Tomorrowland grote twijfel over dat evenement, maar de veiligheidsdiensten in de hoofdstad zien na een risicoanalyse geen reden om het spektakel af te gelasten. Nu zijn we erg benieuwd wat er dit weekend mag in Tomorrowland. In Spanje, net ten zuiden van de hoofdstad Madrid, heeft een verwoestende bosbrand inmiddels al 26.000 hectare natuur in de as gelegd. De brandpreventiedienst meldt dat ruim 1200 omwonenden hals over kop geëvacueerd moesten worden. Het vuur brak afgelopen donderdag uit en breidt zich door de extreme hittegolf in het land razendsnel uit. Er zijn vooralsnog geen slachtoffers gemeld. De nieuwe Britse premier Andy Burnham is meteen gestart met een grondige herschikking van zijn nieuwe regering. Burnham stuurt 11 ministers uit het voormalige kabinet van Starmer de Laan uit, onder wie vicepremier David Lammy. De minister van Binnenlandse Zaken mag blijven zitten, terwijl oud-defensieminister John Healey verrassend terugkeert naar de regering als de nieuwe minister van Financiën. In de ronde van Frankrijk maken de renners zich op voor de start van de beslissende slotweek, die vandaag aftrapt met een loodzware individuele tijdrit van 26 kilometer. Remco Evenepoel start als voorlaatste renner omstreeks 4:45 in zijn hoedanigheid als nummer 2 in de stand. Evenepoel kijkt momenteel tegen een achterstand aan van exact 5 minuten op Pogacar. De weersverwachting. We starten op deze nationale feestdag grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgt het kwik tot 24 graden. Morgen woensdag trekt er een actieve regenzone over het land en wordt het tijdelijk een pak frisser.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Elke weekdag duiken we op dit uur in de geschiedenis van de nieuwsfeiten van de dag. 21 juli is onze nationale feestdag. Die verwijst naar 21 juli 1831. Dan legde Leopold I de eed af als eerste koning van ons land. Vandaag dus exact 195 jaar geleden. Ons land was dan al bijna 1 jaar onafhankelijk van Nederland. Traditiegetrouw hoort bij de nationale feestdag een 21 juli toespraak. Het was pas onze vijfde koning, koning Boudewijn, die dat vandaag in 1984 voor het eerst deed. Ook vandaag, maar dan wel in 2013, treedt koning Albert II af en wordt zijn oudste zoon, prins Philip, de zevende koning van ons land. Op 21 juli 2007 zingt premier Yves Leterme het Franse volkslied De Marseillaise. De vraag van RTBF-journalist Christophe de Borsu was om het Belgisch volkslied te zingen. Dat moest niet in het Frans, maar omdat de vraag in het Frans werd gesteld, zong Leterme het volkslied van Frankrijk en niet van ons land. De journalist vroeg de premier ook wat er op 21 juli wordt herdacht. Het juiste antwoord is uiteraard de eedaflegging van Leopold I. Maar premier Leterme gaf als antwoord de afkondiging van de grondwet. De RTBF opende hun journaal van vandaag in 2007 met de blunder van de premier, die door de media wereldwijd werd overgenomen. Bovendien toonde de RTBF ook dat andere vooraanstaande politici niet wisten waarvoor 21 juli staat. Achteraf verontschuldigde premier Leterme zich voor zijn blunder, maar deed dit alleen in het Nederlands. Hij weigerde zijn excuses ook in het Frans te doen, wat dan weer de spanning met de Franstalige Belgen nog vergrootte. In 2011 landt voor de laatste keer de Space Shuttle, dag op dag 15 jaar geleden. Daarmee kwam na 30 jaar een einde aan het ruimteveer. Vanaf dan hadden de Amerikanen hun Russische collega's nodig om naar hun eigen internationaal ruimtestation ISS te vliegen. Sinds 2020 doet SpaceX van Elon Musk de ruimtevluchten naar het ISS, zowel voor astronauten als cosmonauten. Vandaag in 1974 wint Eddy Merckx voor de vijfde en ook laatste keer de Ronde van Frankrijk. Bernard Hinault doet dat ook voor de vijfde en laatste keer, dag op dag, 11 jaar later, vandaag in 1985. Op 21 juli 1996 kon Miguel Indurain de Tour voor de zesde keer winnen, maar Bjarne Riis was sterker en nam het geel mee naar huis. 10 jaar later bekende Riis wel dat hij die Tour had gewonnen dankzij EPO. En in 2013 tot slot wordt de 100ste ronde van Frankrijk gewonnen door Chris Froome. Dat allemaal op 21 juli. 21 juli 1998 is de sterfdag van Alan Shepard. Hij was de eerste Amerikaan in de ruimte en de vijfde man op de maan, bovendien ook de oudste astronaut op de maan. Hij was ook de eerste en de enige die er golf speelde. Alan Shepard behoorde tot de elite van de 7 eerste astronauten voor de bemande vluchten van de NASA, de zogenaamde Mercury 7. Dat waren de eerste 7 Amerikaanse astronauten. Alan Shepard werd 74. Morgen is het precies 15 jaar geleden, op 22 juli 2011, dat Anders Breivik een bom laat ontploffen in de Noorse hoofdstad Oslo en daarna nog 77 jongeren doodschiet op een jeugdkamp. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Sint-Eloois Vijven zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de Haspelstraat, Ketserstraat en Spinnerijstraat zo'n uur zonder stroom. De storing werd uiteindelijk door Fluvius opgelost rond 6 uur 's avonds. Waar het Sint-Arnoldus-park, beter bekend als het Tighembos, tijdens de zomervakantie normale gonst van spelende kinderen, wandelaars en jeugdkampen, heerst nu al een maand lang stilte. Sinds de zware storm van 19 juni blijft het gemeentelijke park afgesloten, omdat er nog tal van onveilige bomen en loshangende takken langs de wandelpaden zijn. Intussen is er eindelijk schot in de zaak. Vanaf 27 juli starten gespecialiseerde werken om het park opnieuw veilig te maken. In de Daningsdreef in Nazareth de Pinte hebben dieven ingebroken in een woning. Ze konden echter geen buit maken, maar richtten wel behoorlijk wat schade aan. Ze doorzochten het volledige huis, zo klinkt het bij de politie van de zone Schelde-Leie. Er is sprake van flink wat braakschade. Het onderzoek loopt momenteel nog. In Olsenen zijn zondag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg hiervan zaten meer dan 25 straten ruim een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 4:15 begon ongeveer 1000 huishoudens in onder meer de Aardstraat, Bouterstraat, Boswegel en Centrumstraat. Om 6 uur 's avonds markeerde Fluvius het probleem als opgelost. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting. We starten op deze nationale feestdag grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgt het kwik tot 24 graden. Morgen woensdag trekt er een actieve regenzone over het land en wordt het tijdelijk een pak frisser.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De Gentse politie nuanceert de omvang van de vechtpartijen die afgelopen weekend plaatsvonden op de Gentse feesten. Nadat er op social media verschillende verontrustende video's circuleerden, benadrukte de politiewoordvoerder dat die beelden een vertekend en overdreven beeld geven van de werkelijkheid. Wel intensiveerde de politie de verkeerscontroles rond de feestzone. 16 bestuurders bliezen afgelopen weekend positief en 2 chauffeurs werden betrapt op rijden onder invloed van drugs. Het traditionele vuurwerk voor de nationale feestdag in het Brusselse Jubelpark mag dan toch doorgaan, ondanks de aanhoudende droogte. De Brusselse brandweer heeft officieel groen licht gegeven. Afgelopen weken was er door code oranje in Vlaanderen en het vuurwerkverbod op Tomorrowland grote twijfel over dat evenement, maar de veiligheidsdiensten in de hoofdstad zien na een risicoanalyse geen reden om het spektakel af te gelasten. Nu zijn we erg benieuwd wat er dit weekend mag in Tomorrowland. In Spanje, net ten zuiden van de hoofdstad Madrid, heeft een verwoestende bosbrand inmiddels al 26.000 hectare natuur in de as gelegd. De brandpreventiedienst meldt dat ruim 1200 omwonenden hals over kop geëvacueerd moesten worden. Het vuur brak afgelopen donderdag uit en breidt zich door de extreme hittegolf in het land razendsnel uit. Er zijn vooralsnog geen slachtoffers gemeld. De nieuwe Britse premier Andy Burnham is meteen gestart met een grondige herschikking van zijn nieuwe regering. Burnham stuurt 11 ministers uit het voormalige kabinet van Starmer de Laan uit, onder wie vicepremier David Lammy. De minister van Binnenlandse Zaken mag blijven zitten, terwijl oud-defensieminister John Healey verrassend terugkeert naar de regering als de nieuwe minister van Financiën. In de ronde van Frankrijk maken de renners zich op voor de start van de beslissende slotweek, die vandaag aftrapt met een loodzware individuele tijdrit van 26 kilometer. Remco Evenepoel start als voorlaatste renner omstreeks 4:15 in zijn hoedanigheid als nummer 2 in de stand. Evenepoel kijkt momenteel tegen een achterstand aan van exact 5 minuten op Pogacar. De weersverwachting. We starten op deze nationale feestdag grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgt het kwik tot 24 graden. Morgen woensdag trekt er een actieve regenzone over het land en wordt het tijdelijk een pak frisser.
0: Radio Oost-West.
2: De wakkere wekker.

0: Nieuws. De Gentse politie nuanceert de omvang van de vechtpartijen die afgelopen weekend plaatsvonden op de Gentse feesten. Nadat er op social media verschillende verontrustende video's circuleerden, benadrukte de politiewoordvoerder dat die beelden een vertekend en overdreven beeld geven van de werkelijkheid. Wel intensiveerde de politie de verkeerscontroles rond de feestzone. 16 bestuurders blies afgelopen weekend positief en 2 chauffeurs werden betrapt op rijden onder invloed van drugs. Het traditionele vuurwerk voor de nationale feestdag in het Brusselse Jubelpark mag dan toch doorgaan, ondanks de aanhoudende droogte. De Brusselse brandweer heeft officieel groen licht gegeven. Afgelopen weken was er door code oranje in Vlaanderen en het vuurwerkverbod op Tomorrowland grote twijfel over dat evenement, maar de veiligheidsdiensten in de hoofdstad zien na een risicoanalyse geen reden om het spektakel af te gelasten. Nu zijn we erg benieuwd wat er dit weekend mag in Tomorrowland. In Spanje, net ten zuiden van de hoofdstad Madrid, heeft een verwoestende bosbrand inmiddels al 26.000 hectare natuur in de as gelegd. De brandpreventiedienst meldt dat ruim 1200 omwonenden hals over kop geëvacueerd moesten worden. Het vuur brak afgelopen donderdag uit en breidt zich door de extreme hittegolf in het land razendsnel uit. Er zijn vooralsnog geen slachtoffers gemeld. De nieuwe Britse premier Andy Burnham is meteen gestart met een grondige herschikking van zijn nieuwe regering. Burnham stuurt 11 ministers uit het voormalige kabinet van Starmer de Laan uit, onder wie vicepremier David Lammy. De minister van Binnenlandse Zaken mag blijven zitten, terwijl oud-defensieminister John Healey verrassend terugkeert naar de regering als de nieuwe minister van Financiën. In de ronde van Frankrijk maken de renners zich op voor de start van de beslissende slotweek, die vandaag aftrapt met een loodzware individuele tijdrit van 26 kilometer. Remco Evenepoel start als voorlaatste renner omstreeks 4:15 in zijn hoedanigheid als nummer 2 in de stand. Evenepoel kijkt momenteel tegen een achterstand aan van exact 5 minuten op Pogacar. De weersverwachting. We starten op deze nationale feestdag grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgt het kwik tot 24 graden. Morgen woensdag trekt er een actieve regenzone over het land en wordt het tijdelijk een pak frisser.
1: De wakkere wekker.
2: Goedemorgen.
3: Ook goedemorgen.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

0: Terrastegels of kleiklinkers en nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.
3: Ik luister regionaal.
4: Radio Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Sint-Eloys Vijven zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de Haspelstraat, Ketserstraat en Spinnerijstraat zo'n uur zonder stroom. De storing werd uiteindelijk door Fluvius opgelost rond 6 uur 's avonds. Waar het Sint-Arnoldus-park, beter bekend als het Tighembos, tijdens de zomervakantie normaal gonst van spelende kinderen, wandelaars en jeugdkampen, heerst nu al een maand lang stilte. Sinds de zware storm van 19 juni blijft het gemeentelijke park afgesloten, omdat er nog tal van onveilige bomen en loshangende takken langs de wandelpaden zijn. Intussen is er eindelijk schot in de zaak. Vanaf 27 juli starten gespecialiseerde werken om het park opnieuw veilig te maken. In de Daningsdreef in Nazareth de Pinte hebben dieven ingebroken in een woning. Ze konden echter geen buit maken, maar richtten wel behoorlijk wat schade aan. Ze doorzochten het volledige huis, zo klinkt het bij de politie van de zone Schelde-Leien. Er is sprake van flink wat braakschade. Het onderzoek loopt momenteel nog. In Olsenen zijn zondag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg hiervan zaten meer dan 25 straten ruim een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing, die rond 4:45 begon, ongeveer 1000 huishoudens in onder meer de Aardstraat, Bouterstraat, Boswegel en Centrumstraat. Om 6 uur 's avonds markeerde Fluvius het probleem als opgelost. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. We starten op deze nationale feestdag grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgt het kwik tot 24 graden. Morgen woensdag trekt er een actieve regenzone over het land en wordt het tijdelijk een pak frisser.

0: heerlijke cocktail en zomerse geluiden. Radio Alvest.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In Sint-Eloïs Vijven zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de Haspelstraat, Ketserstraat en Spinnerijstraat zo'n uur zonder stroom. De storing werd uiteindelijk door Fluvius opgelost rond 6 uur 's avonds. Waar het Sint-Arnoldus-park, beter bekend als het Tighembos, tijdens de zomervakantie normaal gonst van spelende kinderen, wandelaars en jeugdkampen, heerst nu al een maand lang stilte. Sinds de zware storm van 19 juni blijft het gemeentelijke park afgesloten, omdat er nog tal van onveilige bomen en loshangende takken langs de wandelpaden zijn. Intussen is er eindelijk schot in de zaak. Vanaf 27 juli starten gespecialiseerde werken om het park opnieuw veilig te maken. In de Daningsdreef in Nazareth de Pinte hebben dieven ingebroken in een woning. Ze konden echter geen buit maken, maar richtten wel behoorlijk wat schade aan. Ze doorzochten het volledige huis, zo klinkt het bij de politie van de zone Schelde-Leien. Er is sprake van flink wat braakschade. Het onderzoek loopt momenteel nog. In Olsenen zijn zondag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg hiervan zaten meer dan 25 straten ruim een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing, die rond 4:45 begon, ongeveer 1000 huishoudens in onder meer de Aardstraat, Bouterstraat, Boswegel en Centrumstraat. Om 6 uur 's avonds markeerde Fluvius het probleem als opgelost. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. De weersverwachting. We starten op deze nationale feestdag grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgt het kwik tot 24 graden. Morgen woensdag trekt er een actieve regenzone over het land en wordt het tijdelijk een pak frisser.

0: De zonnigste muziek.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
5: via 0468 17 77 20.
4: 0468 17 77 20.
5: Dit is Radio Oost-West.
4: Je maakte een goede keuze.
6: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Nieuws. Dringende interventies van de Brusselse brandweer blijven vandaag gegarandeerd, ondanks de aangekondigde 24-uur staking op de nationale feestdag. Dat laat de directie van de hulpverleningszone weten. De Brusselse brandweerlieden leggen vandaag de hele dag het werk neer uit protest tegen het acute gebrek aan middelen om de hoofdstad veilig te houden. Volgens Steven Gillissen van de christelijke vakbond ACV heeft het aanhoudende personeels- en materiaaltekort inmiddels een zware impact op de algehele kwaliteit en de snelheid van de hulpverlening in Brussel. Het Jordaanse leger heeft afgelopen nachten met succes 3 Iraanse raketten onderschept en neergehaald. Volgens een officieel persbericht van de legerleiding vielen er bij de interceptie geen gewonden en is er ook geen materiële schade gemeld. Jordanië is de afgelopen uren herhaaldelijk het doelwit van Iraanse luchtaanvallen die specifiek gericht zijn op Amerikaanse legerbasissen in de regio. Bij die eerdere beschietingen kwamen afgelopen vrijdag al 2 Amerikaanse militairen om het leven en een derde soldaat is nog steeds vermist. In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 1 miljoen dol enthousiaste supporters de kersverse wereldkampioen voetbal verwelkomd voor een historisch volksfeest. Spanje kroonde zich zondagavond voor de 2e keer in de geschiedenis tot wereldkampioen voetbal na een zinderende 1-0 overwinning tegen Argentinië. De spelers kregen gistermiddag eerst een officiële ontvangst bij koning Felipe en de Spaanse premier, waarna ze in een open bus door de stampvolle en uitzinnige straten van Madrid trokken. Er waren honderdduizenden supporters. Radio Het weer, het blijft vandaag op de nationale feestdag eerst overwegend grijs en bewolkt, maar in de loop van de namiddag breekt de zon overal door en klimt het kwik tot een aangename 24 graden. Voor morgen woensdag trekt een actieve regenzone over ons land en wordt het tijdelijk dus wel wat frisser.
1: Radio Oost-West. Oost-Westland.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
1: Heb jij een vraag voor ons?
0: Mail info@radiooostwest.be. Radio Oost-West. Lokaal en muzikaal.
1: Op elk moment.
0: Oost-Westland.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gemeente Wingene zoekt nog enkele vrijwilligers die de kinderen van Alpha Pret 's morgens en 's avonds begeleiden tijdens de busritten van en naar de zomerschool. Zo zorgen de vrijwillige begeleiders mee voor een aangename en veilige rit. Er worden nog vrijwilligers gezocht voor de periode van 10 tot 14 augustus en ook op maandag 17 en 18 augustus. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via welzijns.adwingene.be. Twee mannen van 31 en 33 zijn opgepakt na een reeks woninginbraken in Deinze. Een alerte buurtbewoner zag hoe één man op de uitkijk stond, terwijl een tweede probeerde een woning binnen te dringen. Na een zoekactie trof de politie beide verdachten aan in twee naast elkaar gelegen tuinen. Ze hadden nog inbrekersmateriaal en buit bij van drie woninginbraken. De politie kon de aangetroffen buit uiteindelijk terugbezorgen aan de slachtoffers. De 10e editie van de Wandel Driedaagse in Deinze heeft €3000 opgebracht voor het goede doel. Schepen van toerisme Bruno Danens werd in de bloemetjes gezet als 1000ste lid van Wandelclub de Natuurvrienden. De organisatoren van de Wandel Driedaagse mochten dit jaar 10 kaarsjes uitblazen en trokken in mei opnieuw de wandelschoenen aan voor het goede doel. Dit jaar werd gekozen voor de Stegen in Waregem. Een zorgboerderij die dagbesteding biedt voor mensen met verschillende kwetsbaarheden. De hoek van de Dreven en de Statiestraat in Dendergem heeft een complete gedaanteverwisseling ondergaan. Waar decennia lang de pintjes vloeiden, vind je nu een groene ontmoetingsplek. Absolute blikvanger van de vernieuwde site is een opvallend kunstwerk dat knipoogt naar het rijke verleden van de locatie. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. We starten op deze nationale feestdag grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgt het kwik tot 24 graden. Morgen woensdag trekt er een actieve regenzone over het land en wordt het tijdelijk een pak frisser.
4: De zonnigste muziek.
5: Radio Oost-West.
4: Een hele dag lang.
6: Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.
2: Welkom.
4: Radio Oost-West.
3: Bij Radio Oost-West.

0: Elke weekdag duiken we op dit uur in de geschiedenis van de nieuwsfeiten van de dag. 21 juli is onze nationale feestdag. Die verwijst naar 21 juli 1831. Dan legde Leopold I de eed af als eerste koning van ons land. Vandaag dus exact 195 jaar geleden. Ons land was dan al bijna 1 jaar onafhankelijk van Nederland. Traditiegetrouw hoort bij de nationale feestdag een 21 juli toespraak. Het was pas onze 5e koning, koning Boudewijn, die dat vandaag in 1984 voor het eerst deed. Ook vandaag, maar dan wel in 2013, treedt koning Albert II af en wordt zijn oudste zoon, prins Philip, de 7e koning van ons land. Op 21 juli 2007 zingt premier Yves Leterme het Franse volkslied De Marseillaise. De vraag van RTBF-journalist Christophe de Borsu was om het Belgisch volkslied te zingen. Dat moest niet in het Frans, maar omdat de vraag in het Frans werd gesteld, zong Leterme het volkslied van Frankrijk en niet van ons land. De journalist vroeg de premier ook wat er op 21 juli wordt herdacht. Het juiste antwoord is uiteraard de eedaflegging van Leopold I. Maar premier Leterme gaf als antwoord de afkondiging van de grondwet. De RTBF opende hun journaal van vandaag in 2007 met de blunder van de premier, die door de media wereldwijd werd overgenomen. Bovendien toonde de RTBF ook dat andere vooraanstaande politici niet wisten waarvoor 21 juli staat. Achteraf verontschuldigde premier Leterme zich voor zijn blunder, maar deed dit alleen in het Nederlands. Hij weigerde zijn excuses ook in het Frans te doen, wat dan weer de spanning met de Franstalige Belgen nog vergrootte. In 2011 landt voor de laatste keer de Space Shuttle, dag op dag 15 jaar geleden. Daarmee kwam na 30 jaar een einde aan het ruimteveer. Vanaf dan hadden de Amerikanen hun Russische collega's nodig om naar hun eigen internationaal ruimtestation, ISS, te vliegen. Sinds 2020 doet SpaceX van Elon Musk de ruimtevluchten naar het ISS, zowel voor astronauten als cosmonauten. Vandaag, in 1974, wint Eddy Merckx voor de 5e en ook laatste keer de Ronde van Frankrijk. Bernard Hinault doet dat ook voor de 5e en laatste keer, dag op dag, 11 jaar later, vandaag in 1985. Op 21 juli 1996 kon Miguel Indurain de Tour voor de 6e keer winnen, maar Bjarne Riis was sterker en nam het geel mee naar huis. 10 jaar later bekende Riis wel dat hij die Tour had gewonnen dankzij EPO. En in 2013 tot slot wordt de 100ste ronde van Frankrijk gewonnen door Chris Froome. Dat allemaal op 21 juli. 21 juli 1998 is de sterfdag van Alan Shepard. Hij was de eerste Amerikaan in de ruimte en de 5e man op de maan, bovendien ook de oudste astronaut op de maan. Hij was ook de eerste en de enige die er golf speelde. Alan Shepard behoorde tot de elite van de 7 eerste astronauten voor de bemande vluchten van de NASA, de zogenaamde Mercury 7. Dat waren de eerste 7 Amerikaanse astronauten. Alan Shepard werd 74. Morgen is het precies 15 jaar geleden, op 22 juli 2011, dat Anders Breivik een bom laat ontploffen in de Noorse hoofdstad Oslo en daarna nog 77 jongeren doodschiet op een jeugdkamp. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Een blik op jouw regio.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: De zonnigste.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dringende interventies van de Brusselse brandweer blijven vandaag gegarandeerd. Ondanks de aangekondigde 24-uur staking op de nationale feestdag. Dat laat de directie van de hulpverleningszone weten. De Brusselse brandweerlieden leggen vandaag de hele dag het werk neer uit protest tegen het acute gebrek aan middelen om de hoofdstad veilig te houden. Volgens Steven Gillissen van de christelijke vakbond ACV heeft het aanhoudende personeels- en materiaaltekort inmiddels een zware impact op de algehele kwaliteit en de snelheid van de hulpverlening in Brussel. Het Jordaanse leger heeft afgelopen nachten met succes 3 Iraanse raketten onderschept en neergehaald. Volgens een officieel persbericht van de legerleiding vielen er bij de interceptie geen gewonden en is er ook geen materiële schade gemeld. Jordanië is de afgelopen uren herhaaldelijke doelwit van Iraanse luchtaanvallen die specifiek gericht zijn op Amerikaanse legerbasissen in de regio. Bij die eerdere beschietingen kwamen afgelopen vrijdag al 2 Amerikaanse militairen om het leven en een 3e soldaat is nog steeds vermist. In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 1 miljoen dolenthousiaste supporters de kersverse wereldkampioen voetbal verwelkomd voor een historisch volksfeest. Spanje kroonde zich zondagavond voor de 2e keer in de geschiedenis tot wereldkampioen voetbal na een zinderende 1-0 overwinning tegen Argentinië. De spelers kregen gisterenmiddag eerst een officiële ontvangst bij koning Felipe en de Spaanse premier, waarna ze in een open bus door de stampvolle en uitzinnige straten van Madrid trokken. Er waren honderdduizenden supporters. Het weer, het blijft vandaag op de nationale feestdag eerst overwegend grijs en bewolkt, maar in de loop van de namiddag breekt de zon overal door en klimt het kwik tot een aangename 24 graden. Voor morgen woensdag trekt een actieve regenzone over ons land en wordt het tijdelijk dus wel wat frisser.
0: Van Aalter
2: tot Waregem.
0: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
0: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 177720.
1: 0468 177720.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
3: Lokaal en muzikaal.
4: Op

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gemeente Wingene zoekt nog enkele vrijwilligers die de kinderen van Alpha Pret 's morgens en 's avonds begeleiden tijdens de busritten van en naar de zomerschool. Zo zorgen de vrijwillige begeleiders mee voor een aangename en veilige rit. Er worden nog vrijwilligers gezocht voor de periode van 10 tot 14 augustus en ook op maandag 17 en 18 augustus. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via welzijns.adwingene.be. Twee mannen van 31 en 33 zijn opgepakt na een reeks woninginbraken in Deinze. Een alerte buurtbewoner zag hoe één man op de uitkijk stond, terwijl een tweede probeerde een woning binnen te dringen. Na een zoekactie trof de politie beide verdachten aan in twee naast elkaar gelegen tuinen. Ze hadden nog inbrekersmateriaal en buit bij van drie woninginbraken. De politie kon de aangetroffen buit uiteindelijk terugbezorgen aan de slachtoffers. De 10e editie van de Wandel Driedaagse in Deinze heeft €3000 opgebracht voor het goede doel. Schepen van toerisme Bruno Danens werd in de bloemetjes gezet als 1000ste lid van Wandelclub de Natuurvrienden. De organisatoren van de Wandel Driedaagse mochten dit jaar 10 kaarsjes uitblazen en trokken in mei opnieuw de wandelschoenen aan voor het goede doel. Dit jaar werd gekozen voor de Stegen in Waregem. Een zorgboerderij die dagbesteding biedt voor mensen met verschillende kwetsbaarheden. De hoek van de Dreven en de Statiestraat in Dendergem heeft een complete gedaanteverwisseling ondergaan. Waar decennia lang de pintjes vloeiden, vind je nu een groene ontmoetingsplek. Absolute blikvanger van de vernieuwde site is een opvallend kunstwerk dat knipoogt naar het rijke verleden van de locatie. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. We starten op deze nationale feestdag grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgt het kwik tot 24 graden. Morgen woensdag trekt er een actieve regenzone over het land en wordt het tijdelijk een pak frisser.
4: Gewoon gezellig.
5: Radio Oost-West. Oost-West. Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch.
7: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.

0: Goedenamiddag. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionieuws op Radio Oost-West. Gemeente Wingenen zoekt nog enkele vrijwilligers die de kinderen van Alpha Pret 's morgens en 's avonds begeleiden tijdens de busritten van en naar de zomerschool. Zo zorgen de vrijwillige begeleiders mee voor een aangename en veilige rit. Er worden nog vrijwilligers gezocht voor de periode van 10 tot 14 augustus en ook op maandag 17 en 18 augustus. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via welzijns.adwingenen.be. Twee mannen van 31 en 33 zijn opgepakt na een reeks woninginbraken in Deinze. Een alerte buurtbewoner zag hoe één man op de uitkijk stond, terwijl een tweede probeerde een woning binnen te dringen. Na een zoekactie trof de politie beide verdachten aan in twee naast elkaar gelegen tuinen. Ze hadden nog inbrekersmateriaal en buit bij van drie woninginbraken. De politie kon de aangetroffen buit uiteindelijk terugbezorgen aan de slachtoffers. De 10e editie van de Wandel Driedaagse in Deinze heeft €3000 opgebracht voor het goede doel. Schepen van toerisme Bruno Danens werd in de bloemetjes gezet als 1000ste lid van Wandelclub de Natuurvrienden. De organisatoren van de Wandel Driedaagse mochten dit jaar 10 kaarsjes uitblazen en trokken in mei opnieuw de wandelschoenen aan voor het goede doel. Dit jaar werd gekozen voor de Stegen in Waregem. Een zorgboerderij die dagbesteding biedt voor mensen met verschillende kwetsbaarheden. De hoek van de Dreven en de Statiestraat in Dendergem heeft een complete gedaanteverwisseling ondergaan. Waar decennia lang de pintjes vloeiden, vind je nu een groene ontmoetingsplek. Absolute blikvanger van de vernieuwde site is een opvallend kunstwerk dat knipoogt naar het rijke verleden van de locatie. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. We starten op deze nationale feestdag grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgt het kwik tot 24 graden. Morgen woensdag trekt er een actieve regenzone over het land en wordt het tijdelijk een pak frisser.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dringende interventies van de Brusselse brandweer blijven vandaag gegarandeerd. Ondanks de aangekondigde 24-uren staking op de nationale feestdag. Dat laat de directie van de hulpverleningszone weten. De Brusselse brandweerlieden leggen vandaag de hele dag het werk neer uit protest tegen het acute gebrek aan middelen om de hoofdstad veilig te houden. Volgens Steven Gillissen van de christelijke vakbond ACV heeft het aanhoudende personeels- en materiaaltekort inmiddels een zware impact op de algehele kwaliteit en de snelheid van de hulpverlening in Brussel. Het Jordaanse leger heeft afgelopen nachten met succes 3 Iraanse raketten onderschept en neergehaald. Volgens een officieel persbericht van de legerleiding vielen er bij de interceptie geen gewonden en is er ook geen materiële schade gemeld. Jordanië is de afgelopen uren herhaaldelijk het doelwit van Iraanse luchtaanvallen die specifiek gericht zijn op Amerikaanse legerbasissen in de regio. Bij die eerdere beschietingen kwamen afgelopen vrijdag al 2 Amerikaanse militairen om het leven en een derde soldaat is nog steeds vermist. In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 1 miljoen dol enthousiaste supporters de kersverse wereldkampioen voetbal verwelkomd voor een historisch volksfeest. Spanje kroonde zich zondagavond voor de 2e keer in de geschiedenis tot wereldkampioen voetbal na een zinderende 1-0 overwinning tegen Argentinië. De spelers kregen gistermiddag eerst een officiële ontvangst bij koning Felipe en de Spaanse premier, waarna ze in een open bus door de stampvolle en uitzinnige straten van Madrid trokken. Er waren honderdduizenden supporters. Radio Het weer, het blijft vandaag op de nationale feestdag eerst overwegend grijs en bewolkt, maar in de loop van de namiddag breekt de zon overal door en klimt het kwik tot een aangename 24 graden. Voor morgen woensdag trekt een actieve regenzone over ons land en wordt het tijdelijk dus wel wat frisser.
0: Dit is Radio Oost-West.
2: Ik luister regionaal.
3: Welkom bij Radio Oost-West.
4: Muziek bij de lunch.
0: Je maakte een goede keuze.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Gooi hem!

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.

0: Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gemeente Wingenen zoekt nog enkele vrijwilligers die de kinderen van Alpha Pret 's morgens en 's avonds begeleiden tijdens de busritten van en naar de zomerschool. Zo zorgen de vrijwillige begeleiders mee voor een aangename en veilige rit. Er worden nog vrijwilligers gezocht voor de periode van 10 tot 14 augustus en ook op maandag 17 en 18 augustus. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via welzijns.adwingenen.be. Twee mannen van 31 en 33 zijn opgepakt na een reeks woninginbraken in Deinze. Een alerte buurtbewoner zag hoe één man op de uitkijk stond, terwijl een tweede probeerde een woning binnen te dringen. Na een zoekactie trof de politie beide verdachten aan in twee naast elkaar gelegen tuinen. Ze hadden nog inbrekersmateriaal en buit bij van drie woninginbraken. De politie kon de aangetroffen buit uiteindelijk terugbezorgen aan de slachtoffers. De 10e editie van de Wandel Driedaagse in Deinze heeft €3000 opgebracht voor het goede doel. Schepen van toerisme Bruno Danens werd in de bloemetjes gezet als 1000ste lid van Wandelclub de Natuurvrienden. De organisatoren van de Wandel Driedaagse mochten dit jaar 10 kaarsjes uitblazen en trokken in mei opnieuw de wandelschoenen aan voor het goede doel. Dit jaar werd gekozen voor de Stegen in Waregem. Een zorgboerderij die dagbesteding biedt voor mensen met verschillende kwetsbaarheden. De hoek van de Dreven en de Statiestraat in Dendergem heeft een complete gedaanteverwisseling ondergaan. Waar decennia lang de pintjes vloeiden, vind je nu een groene ontmoetingsplek. Absolute blikvanger van de vernieuwde site is een opvallend kunstwerk dat knipoogt naar het rijke verleden van de locatie. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Droge dag, afwisselend zon en wolken, maxima 24 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui. Donderdag vooral wolken, 24 graden. Vrijdag opnieuw warmer en meer zon.
4: Verfrissend lekker. Radio Oost-West. De zon straalt uit je radio.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be.
1: Radio Oost-West.
3: Gewoon gezellig.
2: Gewoon gezellig.
3: Radio Oost-West.

0: Elke weekdag duiken we op dit uur in de geschiedenis van de nieuwsfeiten van de dag. 21 juli is onze nationale feestdag. Die verwijst naar 21 juli 1831. Dan legde Leopold I de eed af als eerste koning van ons land. Vandaag dus exact 195 jaar geleden. Ons land was dan al bijna 1 jaar onafhankelijk van Nederland. Traditiegetrouw hoort bij de nationale feestdag een 21 juli toespraak. Het was pas onze 5e koning, koning Boudewijn, die dat vandaag in 1984 voor het eerst deed. Ook vandaag, maar dan wel in 2013, treedt koning Albert II af en wordt zijn oudste zoon, prins Philip, de 7e koning van ons land. Op 21 juli 2007 zingt premier Yves Leterme het Franse volkslied De Marseillaise. De vraag van RTBF-journalist Christophe de Borsu was om het Belgisch volkslied te zingen. Dat moest niet in het Frans, maar omdat de vraag in het Frans werd gesteld, zong Leterme het volkslied van Frankrijk en niet van ons land. De journalist vroeg de premier ook wat er op 21 juli wordt herdacht. Het juiste antwoord is uiteraard de eedaflegging van Leopold I. Maar premier Leterme gaf als antwoord de afkondiging van de grondwet. De RTBF opende hun journaal van vandaag in 2007 met de blunder van de premier, die door de media wereldwijd werd overgenomen. Bovendien toonde de RTBF ook dat andere vooraanstaande politici niet wisten waarvoor 21 juli staat. Achteraf verontschuldigde premier Leterme zich voor zijn blunder, maar deed dit alleen in het Nederlands. Hij weigerde zijn excuses ook in het Frans te doen, wat dan weer de spanning met de Franstalige Belgen nog vergrootte. In 2011 landt voor de laatste keer de Space Shuttle, dag op dag 15 jaar geleden. Daarmee kwam na 30 jaar een einde aan het ruimteveer. Vanaf dan hadden de Amerikanen hun Russische collega's nodig om naar hun eigen internationaal ruimtestation ISS te vliegen. Sinds 2020 doet SpaceX van Elon Musk de ruimtevluchten naar het ISS, zowel voor astronauten als cosmonauten. Vandaag in 1974 wint Eddy Merckx voor de 5e en ook laatste keer de Ronde van Frankrijk. Bernard Hinault doet dat ook voor de 5e en laatste keer, dag op dag, 11 jaar later, vandaag in 1985. Op 21 juli 1996 kon Miguel Indurain de Tour voor de 6e keer winnen, maar Bjarn Ries was sterker en nam het geel mee naar huis. 10 jaar later bekende Ries wel dat hij die Tour had gewonnen dankzij EPO. En in 2013 tot slot wordt de 100ste ronde van Frankrijk gewonnen door Chris Froome. Dat allemaal op 21 juli. 21 juli 1998 is de sterfdag van Alan Shepard. Hij was de eerste Amerikaan in de ruimte en de 5e man op de maan, bovendien ook de oudste astronaut op de maan. Hij was ook de eerste en de enige die er golf speelde. Alan Shepard behoorde tot de elite van de 7 eerste astronauten voor de bemande vluchten van de NASA, de zogenaamde Mercury 7. Dat waren de eerste 7 Amerikaanse astronauten. Alan Shepard werd 74. Morgen is het precies 15 jaar geleden, op 22 juli 2011, dat Anders Breivik een bom laat ontploffen in de Noorse hoofdstad Oslo en daarna nog 77 jongeren doodschiet op een jeugdkamp. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Voor het oosten van West-Vlaanderen
2: en het westen van Oost-Vlaanderen.
1: Radio Oost-West.

0: Radio Oost-West.
1: De gezelligste in de regio.
0: En zomerse geluiden.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of op een deurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame. Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
0: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
1: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Brussel start om 4:00 het traditionele militaire burgerlijke defilé naar aanleiding van de Nationale Feestdag. Een indrukwekkende kolonne van militairen en hulpdiensten passeert het Koninklijk Paleis in het bijzijn van de koninklijke familie en de federale regering. Na de officiële plechtigheden trekt koning Filip vanavond met zijn gezin voor het eerst naar het Brusselse volksfeest Resto National in de Marolle, om daar samen met zo'n 2000 burgers mosselen met frieten te eten. Het Brusselse leger heeft een Russisch oorlogsschip nauwgezet geschaduwd dat op minder dan 100 kilometer van de Britse kust provocerende schietoefeningen hield. De Britse marine hield de situatie op zee nauwlettend in de gaten tijdens de 30 minuten durende Russische militaire oefening. De Russische marine had vooraf een officiële waarschuwing uitgestuurd waarin Britse vaartuigen werd bevolen om op strikte afstand te blijven. De verwoestende natuurbrand ten zuiden van de Spaanse hoofdstad Madrid is volgens de autoriteiten een van de meest complexe en onvoorspelbare branden uit de geschiedenis. Door een extreem droge ondergrond en felle windvlagen heeft het vuur al 29.000 hectare natuur vernietigd. De Spaanse overheid heeft naast 600 brandweerlui ook het leger en 29 blusvliegtuigen ingezet om de vuurzee te bestrijden, terwijl ruim 1200 geëvacueerde omwonenden nog niet naar huis kunnen. Vanmiddag overal droog met een aangename afwisseling van zon en wolken, maxima 24 graden. Morgen een graadje minder met beduidend meer wolken en in de loop van de dag kans op lokaal wat regen. Donderdag overwegend zwaar bewolkt bij 24 graden, waarna het vanaf vrijdag weer overal warmer wordt en ook weer wat zonniger.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
0: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen.

0: A que te quiero, pero usted me quita todo. Ya me robaste mi televisión, mi radio. Ahora quiero llevar mi carro. No me hagas así, Rosita.
1: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gemeente Wingene zoekt nog enkele vrijwilligers die de kinderen van Alpha Pret 's morgens en 's avonds begeleiden tijdens de busritten van en naar de zomerschool. Zo zorgen de vrijwillige begeleiders mee voor een aangename en veilige rit. Er worden nog vrijwilligers gezocht voor de periode van 10 tot 14 augustus en ook op maandag 17 en 18 augustus. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via welzijns.adwingene.be. Twee mannen van 31 en 33 zijn opgepakt na een reeks woninginbraken in Deinze. Een alerte buurtbewoner zag hoe één man op de uitkijk stond, terwijl een tweede probeerde een woning binnen te dringen. Na een zoekactie trof de politie beide verdachten aan in twee naast elkaar gelegen tuinen. Ze hadden nog inbrekersmateriaal en buit bij van drie woninginbraken. De politie kon de aangetroffen buit uiteindelijk terugbezorgen aan de slachtoffers. De 10e editie van de Wandel Driedaagse in Deinze heeft €3000 opgebracht voor het goede doel. Schepen van toerisme Bruno Danens werd in de bloemetjes gezet als 1000ste lid van Wandelclub de Natuurvrienden. De organisatoren van de Wandel Driedaagse mochten dit jaar 10 kaarsjes uitblazen en trokken in mei opnieuw de wandelschoenen aan voor het goede doel. Dit jaar werd gekozen voor de Stegen in Waregem. Een zorgboerderij die dagbesteding biedt voor mensen met verschillende kwetsbaarheden. De hoek van de Dreven en de Statiestraat in Dendergem heeft een complete gedaanteverwisseling ondergaan. Waar decennia lang de pintjes vloeiden, vind je nu een groene ontmoetingsplek. Absolute blikvanger van de vernieuwde site is een opvallend kunstwerk dat knipoogt naar het rijke verleden van de locatie. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Overal droog, een aangename afwisseling van zon en wolken. 24 graden, morgen een graadje minder met meer bewolking en in de loop van de dag kans op regen. Donderdag overwegend bewolkt bij opnieuw 24 graden. Vanaf vrijdag wordt het weer warmer en zonniger.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingeren. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingeren of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Elke weekdag duiken we op dit uur in de geschiedenis van de nieuwsfeiten van de dag. 21 juli is onze nationale feestdag. Die verwijst naar 21 juli 1831. Dan legde Leopold I de eed af als eerste koning van ons land. Vandaag dus exact 195 jaar geleden. Ons land was dan al bijna 1 jaar onafhankelijk van Nederland. Traditiegetrouw hoort bij de nationale feestdag een 21 juli toespraak. Het was pas onze 5e koning, koning Boudewijn, die dat vandaag in 1984 voor het eerst deed. Ook vandaag, maar dan wel in 2013, treedt koning Albert II af en wordt zijn oudste zoon, prins Philip, de 7e koning van ons land. Op 21 juli 2007 zingt premier Yves Leterme het Franse volkslied De Marseillaise. De vraag van RTBF-journalist Christophe de Borsu was om het Belgisch volkslied te zingen. Dat moest niet in het Frans, maar omdat de vraag in het Frans werd gesteld, zong Leterme het volkslied van Frankrijk en niet van ons land. De journalist vroeg de premier ook wat er op 21 juli wordt herdacht. Het juiste antwoord is uiteraard de eedaflegging van Leopold I. Maar premier Leterme gaf als antwoord de afkondiging van de grondwet. De RTBF opende hun journaal van vandaag in 2007 met de blunder van de premier, die door de media wereldwijd werd overgenomen. Bovendien toonde de RTBF ook dat andere vooraanstaande politici niet wisten waarvoor 21 juli staat. Achteraf verontschuldigde premier Leterme zich voor zijn blunder, maar deed dit alleen in het Nederlands. Hij weigerde zijn excuses ook in het Frans te doen, wat dan weer de spanning met de Franstalige Belgen nog vergrootte. In 2011 landt voor de laatste keer de Space Shuttle, dag op dag 15 jaar geleden. Daarmee kwam na 30 jaar een einde aan het ruimteveer. Vanaf dan hadden de Amerikanen hun Russische collega's nodig om naar hun eigen internationaal ruimtestation ISS te vliegen. Sinds 2020 doet SpaceX van Elon Musk de ruimtevluchten naar het ISS, zowel voor astronauten als cosmonauten. Vandaag in 1974 wint Eddy Merckx voor de 5e en ook laatste keer de Ronde van Frankrijk. Bernard Hinault doet dat ook voor de 5e en laatste keer, dag op dag, 11 jaar later, vandaag in 1985. Op 21 juli 1996 kon Miguel Indurain de Tour voor de 6e keer winnen, maar Bjarne Riis was sterker en nam het geel mee naar huis. 10 jaar later bekende Riis wel dat hij die Tour had gewonnen dankzij EPO. En in 2013 tot slot wordt de 100ste ronde van Frankrijk gewonnen door Chris Froome. Dat allemaal op 21 juli. Op 21 juli 1998 is de sterfdag van Alan Shepard. Hij was de eerste Amerikaan in de ruimte en de 5e man op de maan, bovendien ook de oudste astronaut op de maan. Hij was ook de eerste en de enige die er golf speelde. Alan Shepard behoorde tot de elite van de 7 eerste astronauten voor de bemande vluchten van de NASA, de zogenaamde Mercury 7. Dat waren de eerste 7 Amerikaanse astronauten. Alan Shepard werd 74. Morgen is het precies 15 jaar geleden, op 22 juli 2011, dat Anders Breivik een bom laat ontploffen in de Noorse hoofdstad Oslo en daarna nog 77 jongeren doodschiet op een jeugdkamp. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: Alleen maar de mooiste muziek.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: De zon straalt uit je radio. Verfrissend lekker. Radio Oost-West.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: In het centrum van Gent is afgelopen nacht opnieuw een man gewond geraakt bij een steekincident, wat de teller brengt op 3 steekpartijen in 2 dagen tijd. Parket en politie hebben een onderzoek geopend naar de feiten en hebben intussen 3 verdachten in het vizier. De Gentse speurders zoeken daarnaast nog steeds naar 3 voortvluchtige daders van een eerder steekincident van gisteren, waarbij een 19-jarige jongeman zwaar gewond raakte. Het Britse leger heeft een Russisch oorlogsschip nauwgezet geschaduwd dat op minder dan 100 kilometer van de Britse kust provocerende schietoefeningen hield. De Britse marine hield de situatie op zee nauwlettend in de gaten tijdens de 30 minuten durende oefening. De timing van de Russische provocatie is opvallend, aangezien de nieuwe Britse premier Andy Burnham gisteren pas officieel de eed heeft afgelegd. In Brussel is het traditionele militaire en burgerlijke defilé gestart naar aanleiding van de Nationale Feestdag. Een indrukwekkende kolonne van militairen en hulpdiensten passeert het Koninklijke Paleis. In het bijzijn van de koninklijke familie en de federale regering. Na de officiële plechtigheden trekt koning Filip vanavond met zijn gezin voor het eerst naar het Brusselse volksfeest Resto National in de Marolle. Jawel, om daar samen met de burgers mosselen met friet te eten. In 5 departementen in het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code rood voor bosbranden, blijkt uit de laatste update van de weerdienst Météo France. Het risico op nieuwe natuurbranden is zeer hoog door hitte en droogte. In een groot deel van het land geldt code oranje. Er zijn nog 6 departementen waar ook code oranje van kracht is voor hitte. Dat aantal neemt stilaan af nu het iets minder warm wordt, maar het blijft dus wel opletten. Overal droog, een aangename afwisseling van zon en wolken. 24 graden, morgen een graadje minder met meer bewolking en in de loop van de dag kans op regen. Donderdag overwegend bewolkt bij opnieuw 24 graden. Vanaf vrijdag wordt het weer warmer en zonniger.
2: Elke dinsdag bij Radio Oost-West van 17 tot 19 uur. Spits Kriebels.

Ja, we zijn dinsdag, maar wel de nationale feestdag hier in België. Welkom iedereen op deze 21 juli in mijn programma bij Radio Oost-West. En dat betekent Spitskriebels. Frank Boeien was de opener van ons programma met zijn single die heet Zwart-Wit. Blij dat u weer afstemt. En we gaan door tot 19 uur. Nu met Billy Ray Cyrus en Achy Breaky Heart.

Deze man is een Brits popmuzikant en hij werd eigenlijk bekend als drummer en leadzanger van de progressieve rockband Genesis. Hij won als soloartiest ook verschillende Grammys en een Academy Award en had eveneens een succesvolle carrière als acteur. Ja, wij hebben het over Phil Collins en You Can't Hurry Love. We gaan eerst luisteren naar Gil Lewis en de News met Back in Time en daarna de Garry's Orchestra.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Elke dinsdag bij Radio Oost-West van 17 tot 19 uur. Spits Kribbels met Frank van Vlaanderen.

Eros Ramazzotti, tezamen met Tina Turner en deze Cose della Vita, Can't Stop Thinking of You. Jawel, kwam uit 1993, luisteraar in Spitskribbels hier bij Radio Oost-West, gewoon gezellig. De volgende is de neef van Laura Lien en ja, hij zingt. We hebben het over Grieg en... Het is een tijdje geleden dat ik wat gehoord heb van hem. En we gedraaien ook trouwens een nummertje van zowat een 8 jaar geleden. Hier is de single Blijf bij mij.

Zomerse muziek op jullie radio uiteraard van Carillo en Samba de Janeiro. Mooi dingetje om te draaien op deze dinsdag 21 juli met Frank van Vlaanderen. De volgende is muziek van The Cats, de volgende song. En die heet Save the Last Dance for Me. Je kent ook nog wel Save the Last Dance for Me, het nummertje uit 1960 van de Amerikaanse muziekgroep The Drifters. Toen nog met Ben E. King als liedzanger. Maar hier is die single Save the Last Dance for Me van The Cats.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.
5: Je luistert naar Spits Kriebels. Nog tot 19 uur.

Deep. En dit met de single uit de begin jaren 80, die heet Together in Love Again. Volgende muziekje is uit Zweden afkomstig. De mensen heten Mary and Per. Jawel, we hebben het over Roxette. Gekend van hun eerste monsterhit, die heet The Look. Maar ze hadden ook nog andere mooie dingen, hè. Waaronder deze, die we aan jullie nog eventjes voorstellen op Radio Oost-West. Hier is Fading Like a Flower.

Wil je nog eventjes kiezen voor een duetje als laatste muzikale noot hier bij Radio Oost-West? Het begin jaren 80 was het een hit voor Diana Ross en Lionel Richie. We hebben het over de single My Endless Love. Ah, richting 18 uur en dan het tweede gedeelte van Spitskriebels. Iedere dinsdag en ook op deze nationale feestdag op Radio Oost-West. Onze afronder in het eerste gedeelte is van R.E.M. We luisteren niet naar My Religion, maar wel naar Everybody Hurts.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Gemeente Wingenen zoekt nog enkele vrijwilligers die de kinderen van Alpha Pret 's morgens en 's avonds begeleiden tijdens de busritten van en naar de zomerschool. Zo zorgen de vrijwillige begeleiders mee voor een aangename en veilige rit. Er worden nog vrijwilligers gezocht voor de periode van 10 tot 14 augustus en ook op maandag 17 en 18 augustus. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via welzijns.adwingenen.be. Twee mannen van 31 en 33 zijn opgepakt na een reeks woninginbraken in Deinze. Een alerte buurtbewoner zag hoe één man op de uitkijk stond, terwijl een tweede probeerde een woning binnen te dringen. Na een zoekactie trof de politie beide verdachten aan in twee naast elkaar gelegen tuinen. Ze hadden nog inbrekersmateriaal en buit bij van drie woninginbraken. De politie kon de aangetroffen buit uiteindelijk terugbezorgen aan de slachtoffers. De 10e editie van de Wandel Driedaagse in Deinze heeft €3000 opgebracht voor het goede doel. Schepen van toerisme Bruno Danens werd in de bloemetjes gezet als 1000ste lid van Wandelclub de Natuurvrienden. De organisatoren van de Wandel Driedaagse mochten dit jaar 10 kaarsjes uitblazen en trokken in mei opnieuw de wandelschoenen aan voor het goede doel. Dit jaar werd gekozen voor de Stegen in Waregem. Een zorgboerderij die dagbesteding biedt voor mensen met verschillende kwetsbaarheden. De hoek van de Dreven en de Statiestraat in Dendergem heeft een complete gedaanteverwisseling ondergaan. Waar decennia lang de pintjes vloeiden, vind je nu een groene ontmoetingsplek. Absolute blikvanger van de vernieuwde site is een opvallend kunstwerk dat knipoogt naar het rijke verleden van de locatie. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht. Vanmiddag zonnig met aangename temperaturen 24 graden. Morgen meer wolken voor de zon en stijgt de kans op regen 23 graden. Ook donderdag verloopt overwegend bewolkt met af en toe lichte regen 24 graden. Vanaf vrijdag beduidend zonniger en ook weer wat warmer.
3: Je luistert naar Spitskriebels. Nog tot 19 uur.

To the Moon and Back. Dit was Savage Garden. Meteen deel 2 van ons programma. We gaan richting 19 uur met jullie daar aan de andere kant van de radio. En blij dat u weer afstemt op de 106.5. En dit vanuit Tielt en ook de 107.3 vanuit Wielsbeke. We zijn er voor jullie ook via www.radiooostwest.be. Dus keuze genoeg om te luisteren naar ons radiostation. We gaan eventjes een hitje gaan draaien die de nummer 1 haalde in Vlaanderen en die zomerse tint was. 1990, hier is Charles D. Lewis en de Soca Dance.

Ondertussen is ze 84 jaar, Barbara Streisand en de single Woman in Love. We hebben zo dadelijk een meneer die gaat zingen hoor, maar eerst nog een dametje aan het woord laten. En die meneer waarover ik het heb, dat is de leadzanger van Roxy Music. Hij brengt alleen Brian Ferry dus, Let's Stick Together. Maar eerst, zoals ik al zei, nog een dametje hier in mijn programma. Hier is Donna Summer, I'm So Excited.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
0: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitskriebels.
3: Radio Oost-West.
0: Met Frank van Vlaanderen.

Tijdens deze nationale feestdag ging ik ook nog eventjes kijken om een Belgische plaat te draaien. Het is er eentje geworden van Axel Red en de single Il Danse Seul. Ja, we zijn alleen, dus moeten we hier dansen. En nu op de geluiden van Leon Rimes met Can't Fight the Moonlight.

We gingen nog genieten van Belgische geluiden in Spitskriebels op deze 21 juli. Absent Minded, en dit was dus de band uit Gent. En de band werd opgericht in 1999 als eenmansproject, en dit door zanger Bert Ostijn. Jawel, de volgende is Shalamar. We duiken terug in de tijd naar 1977 met deze Uptown Festival.

0: contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitskriebels.
3: Radio Oost-West.
4: You know, you make me feel so good inside.

Michael Jackson. En een plaat die we niet zoveel horen van deze meneer. Pretty Young Thing uit 1984 was het. Ja, straks Belgische geluiden alweer op deze 21 juli van To Fabiola. En we gaan nog eventjes genieten en meezingen. Misschien wel uit volle borst met Lift You Up. Maar eerst meezingen op deze geluiden. It's okay, it's alright. Hier is Def Dame's Dope. Well, it's

Disco hit uit 1987 van Tyler Dijn en Tell It To My Heart. We gaan afronden en een keer Nederlandstalig vandaag op deze 21 juli. Waarom niet? En dit allemaal met Bart Kel. Hij zingt nog eventjes Heb jij een vuurtje voor mij? Zeg, luisteraar, fijne avond en tot volgende week.

0: avond. Het is 7 uur.
1: Radio Nieuws. Remco Evenepoel heeft op indrukwekkende wijze de 16e etappe in de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven. Onze landgenoot bleek de allersnelste in de individuele tijdrit van 26 kilometer. De Slovense gele truidrager Pogacar behoudt wel de leiding in de stand, maar Evenepoel doet als nummer 2 een uitstekende zaak in het algemeen klassement. In Brussel is de politie vandaag zo'n 60 stakende brandweermannen thuis komen ophalen met een officieel bevel om te gaan werken. De Brusselse brandweer legt vandaag de hele dag het werk neer uit protest tegen het acute gebrek aan middelen. De Brusselse gouverneur eiste echter een minimale dienstverlening om de veiligheid in de hoofdstad te garanderen. Vakbondsman Steven Gillissen reageert misnoegd op de opeisingsbevelen. De christelijke en socialistische vakbonden plannen dit najaar nieuwe grootschalige harde acties tegen de regeringsmaatregelen. Dat kondigen de bonden samen aan in een gemeenschappelijk persbericht. De vakorganisaties blijven zeer ontevreden over de aangekondigde besparingen. Volgens Bert Engelaar van de socialistische vakbond ABVV zullen de protesten plaatsvinden in september en oktober, al is de exacte invulling ervan onduidelijk. In Frankrijk, in de buurt van Bordeaux, zijn twee brandweermannen omgekomen tussen het blussen van een uitslaande brand. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het om een hevige natuurbrand gaat die is overgeslagen op verschillende gebouwen. Satellietgegevens tonen aan dat er in Frankrijk in 20 jaar tijd nooit eerder zoveel natuur in vlammen opging voor midden juli. Alleen deze maand werd al 15.000 hectare verwoest. In 5 zuidelijke departementen geldt momenteel code rood voor brandgevaar. Vanavond nog brede opklaringen, waarna het vannacht overal bewolkt wordt bij minima tot 16 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal kans op een bui, hooguit 23 graden. Ook donderdag bewolkt met af en toe lichte regen, 24 graden, waarna het vanaf vrijdag overal weer beduidend zonniger en ook warmer wordt.
0: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be. De zonnigste muziek, een hele dag lang. Radio.

0: Elke weekdag duiken we op dit uur in de geschiedenis van de nieuwsfeiten van de dag. 21 juli is onze nationale feestdag. Die verwijst naar 21 juli 1831. Dan legde Leopold I de eed af als eerste koning van ons land. Vandaag dus exact 195 jaar geleden. Ons land was dan al bijna 1 jaar onafhankelijk van Nederland. Traditiegetrouw hoort bij de nationale feestdag een 21 juli toespraak. Het was pas onze 5e koning, koning Boudewijn, die dat vandaag in 1984 voor het eerst deed. Ook vandaag, maar dan wel in 2013, treedt koning Albert II af en wordt zijn oudste zoon, prins Philip, de 7e koning van ons land. Op 21 juli 2007 zingt premier Yves Leterme het Franse volkslied De Marseillaise. De vraag van RTBF-journalist Christophe de Borsu was om het Belgisch volkslied te zingen. Dat moest niet in het Frans, maar omdat de vraag in het Frans werd gesteld, zong Leterme het volkslied van Frankrijk en niet van ons land. De journalist vroeg de premier ook wat er op 21 juli wordt herdacht. Het juiste antwoord is uiteraard de eedaflegging van Leopold I. Maar premier Leterme gaf als antwoord de afkondiging van de grondwet. De RTBF opende hun journaal van vandaag in 2007 met de blunder van de premier, die door de media wereldwijd werd overgenomen. Bovendien toonde de RTBF ook dat andere vooraanstaande politici niet wisten waarvoor 21 juli staat. Achteraf verontschuldigde premier Leterme zich voor zijn blunder, maar deed dit alleen in het Nederlands. Hij weigerde zijn excuses ook in het Frans te doen, wat dan weer de spanning met de Franstalige Belgen nog vergrootte. In 2011 landt voor de laatste keer de Space Shuttle, dag op dag 15 jaar geleden. Daarmee kwam na 30 jaar een einde aan het ruimteveer. Vanaf dan hadden de Amerikanen hun Russische collega's nodig om naar hun eigen internationaal ruimtestation ISS te vliegen. Sinds 2020 doet SpaceX van Elon Musk de ruimtevluchten naar het ISS, zowel voor astronauten als cosmonauten. Vandaag in 1974 wint Eddy Merckx voor de 5e en ook laatste keer de Ronde van Frankrijk. Bernard Hinault doet dat ook voor de 5e en laatste keer, dag op dag, 11 jaar later, vandaag in 1985. Op 21 juli 1996 kon Miguel Indurain de Tour voor de 6e keer winnen, maar Bjarne Riis was sterker en nam het geel mee naar huis. 10 jaar later bekende Riis wel dat hij die Tour had gewonnen dankzij EPO. En in 2013 tot slot wordt de 100ste ronde van Frankrijk gewonnen door Chris Froome. Dat allemaal op 21 juli. 21 juli 1998 is de sterfdag van Alan Shepard. Hij was de eerste Amerikaan in de ruimte en de 5e man op de maan, bovendien ook de oudste astronaut op de maan. Hij was ook de eerste en de enige die er golf speelde. Alan Shepard behoorde tot de elite van de 7 eerste astronauten voor de bemande vluchten van de NASA, de zogenaamde Mercury 7. Dat waren de eerste 7 Amerikaanse astronauten. Alan Shepard werd 74. Morgen is het precies 15 jaar geleden, op 22 juli 2011, dat Anders Breivik een bom laat ontploffen in de Noorse hoofdstad Oslo en daarna nog 77 jongeren doodschiet op een jeugdkamp. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gemeente Wingenen zoekt nog enkele vrijwilligers die de kinderen van Alpha Pret 's morgens en 's avonds begeleiden tijdens de busritten van en naar de zomerschool. Zo zorgen de vrijwillige begeleiders mee voor een aangename en veilige rit. Er worden nog vrijwilligers gezocht voor de periode van 10 tot 14 augustus en ook op maandag 17 en 18 augustus. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via welzijns.adwingenen.be. Twee mannen van 31 en 33 zijn opgepakt na een reeks woninginbraken in Deinze. Een alerte buurtbewoner zag hoe één man op de uitkijk stond, terwijl een tweede probeerde een woning binnen te dringen. Na een zoekactie trof de politie beide verdachten aan in twee naast elkaar gelegen tuinen. Ze hadden nog inbrekersmateriaal en buit bij van drie woninginbraken. De politie kon de aangetroffen buit uiteindelijk terugbezorgen aan de slachtoffers. De 10e editie van de Wandel Driedaagse in Deinze heeft €3000 opgebracht voor het goede doel. Schepen van toerisme Bruno Danens werd in de bloemetjes gezet als 1000ste lid van Wandelclub de Natuurvrienden. De organisatoren van de Wandel Driedaagse mochten dit jaar 10 kaarsjes uitblazen en trokken in mei opnieuw de wandelschoenen aan voor het goede doel. Dit jaar werd gekozen voor de Stegen in Waregem. Een zorgboerderij die dagbesteding biedt voor mensen met verschillende kwetsbaarheden. De hoek van de Dreven en de Statiestraat in Dendergem heeft een complete gedaanteverwisseling ondergaan. Waar decennia lang de pintjes vloeiden, vind je nu een groene ontmoetingsplek. Absolute blikvanger van de vernieuwde site is een opvallend kunstwerk dat knipoogt naar het rijke verleden van de locatie. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond brede opklaringen, later vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Morgen wolken, lokaal kans op een bui, 23 graden. Donderdag af en toe lichte regen, opnieuw een graad of 24. En vanaf vrijdag wordt het weer zonniger en warmer.
0: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met...

Veel mooie muziek. Gewoon gezellig.

0: Vleesslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 177720.
3: 0468 177720.

0: avond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Een tweede ritoverwinning van Remco Evenepoel in de ronde. Hij was de snelste in de 16e etappe. Een tijdrit van 26 kilometer. De Sloveense gele trui Pogačar werd tweede op 28 seconden. De Deen Matthias Schelmose derde. Pogačar houdt het geel en heeft nog 4 minuten 32 voor op Evenepoel, die wel een uitstekende zaak doet in het klassement. In Brussel is de politie vandaag 60 brandweermannen thuis komen halen met bevel om te gaan werken en laat de vakbond weten. Eerder had de Brusselse brandweer aangekondigd dat ze vandaag staken, maar de gouverneur wou een minimale dienstverlening om de veiligheid te garanderen. De vakbonden zijn er niet blij mee. De Brusselse brandweer legt het werk neer omdat ze naar eigen zeggen te weinig middelen krijgen om de stad veilig te houden. In Frankrijk, dicht bij de luchthaven van Bordeaux, zijn twee brandweermannen omgekomen bij het blussen van een brand in een gebouw, laat de minister van Binnenlandse Zaken weten. Het gaat om een natuurbrand die is overgeslagen op gebouwen. Meer info is er nog niet. Het is al een tijd erg warm en droog in Frankrijk. Vandaag geldt in 5 departementen in het zuiden ook code rood voor brandgevaar. In een 30-tal andere departementen is code oranje van kracht. Terug naar eigen land, op verschillende plaatsen in de Gentse binnenwateren zijn blauwalgen vastgesteld, meldt het stadsbestuur, en dat heeft gevolgen voor activiteiten in het water. Ook in het domein De Gavers in Geraardsbergen geldt er een zwemverbod door blauwalgen. Vanavond brede opklaringen, later vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Morgen wolken, lokaal kans op een bui, 23 graden. Donderdag af en toe lichte regen, opnieuw een graad of 24. En vanaf vrijdag wordt het weer zonniger en warmer.
0: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gemeente Wingenen zoekt nog enkele vrijwilligers die de kinderen van Alpha Pret 's morgens en 's avonds begeleiden tijdens de busritten van en naar de zomerschool. Zo zorgen de vrijwillige begeleiders

0: mee voor een aangename en veilige rit. Er worden nog vrijwilligers gezocht voor de periode van 10 tot 14 augustus en ook op maandag 17 en 18 augustus. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via welzijns.atwingene.be. Twee mannen van 31 en 33 zijn opgepakt na een reeks woninginbraken in Deinze. Een alerte buurtbewoner zag hoe één man op de uitkijk stond, terwijl een tweede probeerde een woning binnen te dringen. Na een zoekactie trof de politie beide verdachten aan in twee naast elkaar gelegen tuinen. Ze hadden nog inbrekersmateriaal en buit bij van drie woninginbraken. De politie kon de aangetroffen buit uiteindelijk terugbezorgen aan de slachtoffers. De 10e editie van de Wandel Driedaagse in Deinze heeft 3000 euro opgebracht voor het goede doel. Schepen van toerisme Bruno Danens werd in de bloemetjes gezet als 1000ste lid van Wandelclub de Natuurvrienden. De organisatoren van de Wandel Driedaagse mochten dit jaar 10 kaarsjes uitblazen en trokken in mei opnieuw de wandelschoenen aan voor het goede doel. Dit jaar werd gekozen voor de Stegen in Waregem. Een zorgboerderij die dagbesteding biedt voor mensen met verschillende kwetsbaarheden. De hoek van de Dreven en de Statiestraat in Dentergem heeft een complete gedaanteverwisseling ondergaan. Waar decennia lang de pintjes vloeiden, vind je nu een groene ontmoetingsplek. Absolute blikvanger van de vernieuwde site is een opvallend kunstwerk dat knipoogt naar het rijke verleden van de locatie. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Vanavond brede opklaringen, later vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Morgen wolken, lokaal kans op een bui, 23 graden. Donderdag af en toe lichte regen, opnieuw een graad of 24. En vanaf vrijdag wordt het weer zonniger en warmer.
3: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 177720.
0: 0468 177720.

0: Elke weekdag duiken we op dit uur in de geschiedenis van de nieuwsfeiten van de dag. 21 juli is onze nationale feestdag. Die verwijst naar 21 juli 1831. Dan legde Leopold I de eed af als eerste koning van ons land. Vandaag dus exact 195 jaar geleden. Ons land was dan al bijna 1 jaar onafhankelijk van Nederland. Traditiegetrouw hoort bij de nationale feestdag een 21 juli toespraak. Het was pas onze 5e koning, koning Boudewijn, die dat vandaag in 1984 voor het eerst deed. Ook vandaag, maar dan wel in 2013, treedt koning Albert II af en wordt zijn oudste zoon, prins Philip, de 7e koning van ons land. Op 21 juli 2007 zingt premier Yves Leterme het Franse volkslied De Marseillaise. De vraag van RTBF-journalist Christophe de Borsu was om het Belgisch volkslied te zingen. Dat moest niet in het Frans, maar omdat de vraag in het Frans werd gesteld, zong Leterme het volkslied van Frankrijk en niet van ons land. De journalist vroeg de premier ook wat er op 21 juli wordt herdacht. Het juiste antwoord is uiteraard de eedaflegging van Leopold I. Maar premier Leterme gaf als antwoord de afkondiging van de grondwet. De RTBF opende hun journaal van vandaag in 2007 met de blunder van de premier, die door de media wereldwijd werd overgenomen. Bovendien toonde de RTBF ook dat andere vooraanstaande politici niet wisten waarvoor 21 juli staat. Achteraf verontschuldigde premier Leterme zich voor zijn blunder, maar deed dit alleen in het Nederlands. Hij weigerde zijn excuses ook in het Frans te doen, wat dan weer de spanning met de Franstalige Belgen nog vergrootte. In 2011 landt voor de laatste keer de Space Shuttle, dag op dag 15 jaar geleden. Daarmee kwam na 30 jaar een einde aan het ruimteveer. Vanaf dan hadden de Amerikanen hun Russische collega's nodig om naar hun eigen internationaal ruimtestation ISS te vliegen. Sinds 2020 doet SpaceX van Elon Musk de ruimtevluchten naar het ISS, zowel voor astronauten als cosmonauten. Vandaag, in 1974, wint Eddy Merckx voor de 5e en ook laatste keer de Ronde van Frankrijk. Bernard Hinault doet dat ook voor de 5e en laatste keer, dag op dag, 11 jaar later, vandaag in 1985. Op 21 juli 1996 kon Miguel Indurain de Tour voor de 6e keer winnen, maar Bjarn Ries was sterker en nam het geel mee naar huis. 10 jaar later bekende Ries wel dat hij die Tour had gewonnen dankzij EPO. En in 2013 tot slot wordt de 100ste ronde van Frankrijk gewonnen door Chris Froome. Dat allemaal op 21 juli. 21 juli 1998 is de sterfdag van Alan Shepard. Hij was de eerste Amerikaan in de ruimte en de 5e man op de maan, bovendien ook de oudste astronaut op de maan. Hij was ook de eerste en de enige die er golf speelde. Alan Shepard behoorde tot de elite van de 7 eerste astronauten voor de bemande vluchten van de NASA, de zogenaamde Mercury 7. Dat waren de eerste 7 Amerikaanse astronauten. Alan Shepard werd 74. Morgen is het precies 15 jaar geleden, op 22 juli 2011, dat Anders Breivik een bom laat ontploffen in de Noorse hoofdstad Oslo en daarna nog 77 jongeren doodschiet op een jeugdkamp. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

In De Haan hebben redders gisteren een 14-jarige jongen gereanimeerd nadat hij levend werd begraven onder het zand. Het slachtoffer had op het strand een diepe put begraven, maar die stortte plotseling in, waardoor hij volledig vast kwam te zitten. De kustreddingsdienst kon de tiener snel bevrijden en waarschuwt met klem dat putten graven levensgevaarlijk is, omdat het gortdroge zand ontzettend snel bezwijkt. Het vaccin tegen FSME, een gevaarlijke hersenontsteking na een tekenbeet, is in ons land volledig uitverkocht. Na een recente nieuwsoproep om je voor een vakantie naar populaire risicolanden zoals Duitsland of Oostenrijk te laten vaccineren, ontstond er een massale stormloop op de apothekers. Grote schrik dus bij de mensen. Volgens de apothekers is het vaccin nergens meer te verkrijgen en komen er vermoedelijk pas vanaf 7 augustus nieuwe levering binnen. Het Franse parlement heeft een historische wet goedgekeurd die social media volledig verbiedt voor kinderen jonger dan 15. Daarmee heeft Frankrijk een absolute Europese primeur beet. De nieuwe wetgeving voert vanaf september bij de start van het nieuwe school.

0: jaar ook een totaalverbod in op smartphones in alle middelbare scholen. In ons land ligt de officiële leeftijdsgrens voor social media nog op 13. De Nederlander Mark van Bommel staat op het punt om te worden aangesteld als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Volgens verschillende media zijn de onderhandelingen met de voetbalbond in een absoluut eindstadium aanbeland en ligt er een contract klaar tot en met het EK van 2028. Radio De weersverwachting. We houden de wolkenvelden vandaag toch wel vast en lokaal stijgt de kans op een milde regenbui. 23 graden. Donderdag verloopt overwegend grijs met af en toe lichte regen, 24 graden. Maar vanaf vrijdag wordt het beduidend zonniger en ook weer warmer.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gemeente Wingene zoekt nog enkele vrijwilligers die de kinderen van Alpha Pret 's morgens en 's avonds begeleiden tijdens de busritten van en naar de zomerschool. Zo zorgen de vrijwillige begeleiders mee voor een aangename en veilige rit. Er worden nog vrijwilligers gezocht voor de periode van 10 tot 14 augustus en ook op maandag 17 en 18 augustus. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via welzijns.adwingene.be. Twee mannen van 31 en 33 zijn opgepakt na een reeks woninginbraken in Deinze. Een alerte buurtbewoner zag hoe één man op de uitkijk stond, terwijl een tweede probeerde een woning binnen te dringen. Na een zoekactie trof de politie beide verdachten aan in twee naast elkaar gelegen tuinen. Ze hadden nog inbrekersmateriaal en buit bij van drie woninginbraken. De politie kon de aangetroffen buit uiteindelijk terugbezorgen aan de slachtoffers. De 10e editie van de Wandel Driedaagse in Deinze heeft €3000 opgebracht voor het goede doel. Schepen van toerisme Bruno Danens werd in de bloemetjes gezet als 1000ste lid van Wandelclub de Natuurvrienden. De organisatoren van de Wandel Driedaagse mochten dit jaar 10 kaarsjes uitblazen en trokken in mei opnieuw de wandelschoenen aan voor het goede doel. Dit jaar werd gekozen voor de Stegen in Waregem. Een zorgboerderij die dagbesteding biedt voor mensen met verschillende kwetsbaarheden. De hoek van de Dreven en de Statiestraat in Dendergem heeft een complete gedaanteverwisseling ondergaan. Waar decennia lang de pintjes vloeiden, vind je nu een groene ontmoetingsplek. Absolute blikvanger van de vernieuwde site is een opvallend kunstwerk dat knipoogt naar het rijke verleden van de locatie. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. We houden de wolkenvelden vandaag toch wel.

0: alvast en lokaal stijgt de kans op een milde regenbui. 23 graden. Donderdag verloopt overwegend grijs met af en toe lichte regen, 24 graden. Maar vanaf vrijdag wordt het beduidend zonniger en ook weer warmer.
1: De nacht van Oost-West.

0: middernacht. Het is 1 uur. Radio Alvest.
1: Nieuws. In De Haan hebben redders gisteren een 14-jarige jongen gereanimeerd nadat hij levend werd begraven onder het zand. Het slachtoffer had op het strand een diepe put begraven, maar die stortte plotseling in, waardoor hij volledig vast kwam te zitten. De kustreddingsdienst kon de tiener snel bevrijden en waarschuwt met klem dat putten graven levensgevaarlijk is, omdat het gortdroge zand ontzettend snel bezwijkt. Het vaccin tegen FSME, een gevaarlijke hersenontsteking na een tekenbeet, is in ons land volledig uitverkocht. Na een recente nieuwsoproep om je voor een vakantie naar populaire risicolanden zoals Duitsland of Oostenrijk te laten vaccineren, ontstond er een massale stormloop op de apothekers. Grote schrik dus bij de mensen. Volgens de apothekers is het vaccin nergens meer te verkrijgen en komen er vermoedelijk pas vanaf 7 augustus nieuwe levering binnen. Het Franse parlement heeft een historische wet goedgekeurd die social media volledig verbiedt voor kinderen jonger dan 15. Daarmee heeft Frankrijk een absolute Europese primeur beet. De nieuwe wetgeving voert vanaf september bij de start van het nieuwe schooljaar ook een totaalverbod in op smartphones in alle middelbare scholen. In ons land ligt de officiële leeftijdsgrens voor social media nog op 13. De Nederlander Mark van Bommel staat op het punt om te worden aangesteld als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Volgens verschillende media zijn de onderhandelingen met de voetbalbond in een absoluut eindstadium aanbeland en ligt er een contract klaar tot en met het EK van 2028. Radio De weersverwachting. We houden de wolkenvelden vandaag toch wel vast en lokaal stijgt de kans op een milde regenbui. 23 graden. Donderdag verloopt overwegend grijs met af en toe lichte regen, 24 graden. Maar vanaf vrijdag wordt het beduidend zonniger en ook weer warmer.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gemeente Wingene zoekt nog enkele vrijwilligers die de kinderen van Alpha Pret 's morgens en 's avonds begeleiden tijdens de busritten van en naar de zomerschool. Zo zorgen de vrijwillige begeleiders mee voor een aangename en veilige rit. Er worden nog vrijwilligers gezocht voor de periode van 10 tot 14 augustus en ook op maandag 17 en 18 augustus. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via welzijns.adwingene.be. Twee mannen van 31 en 33 zijn opgepakt na een reeks woninginbraken in Deinze. Een alerte buurtbewoner zag hoe één man op de uitkijk stond, terwijl een tweede probeerde een woning binnen te dringen. Na een zoekactie trof de politie beide verdachten aan in twee naast elkaar gelegen tuinen. Ze hadden nog inbrekersmateriaal en buit bij van drie woninginbraken. De politie kon de aangetroffen buit uiteindelijk terugbezorgen aan de slachtoffers. De 10e editie van de Wandel Driedaagse in Deinze heeft €3000 opgebracht voor het goede doel. Schepen van toerisme Bruno Danens werd in de bloemetjes gezet als 1000ste lid van Wandelclub de Natuurvrienden. De organisatoren van de Wandel Driedaagse mochten dit jaar 10 kaarsjes uitblazen en trokken in mei opnieuw de wandelschoenen aan voor het goede doel. Dit jaar werd gekozen voor de Stegen in Waregem. Een zorgboerderij die dagbesteding biedt voor mensen met verschillende kwetsbaarheden. De hoek van de Dreven en de Statiestraat in Dendergem heeft een complete gedaanteverwisseling ondergaan. Waar decennia lang de pintjes vloeiden, vind je nu een groene ontmoetingsplek. Absolute blikvanger van de vernieuwde site is een opvallend kunstwerk dat knipoogt naar het rijke verleden van de locatie. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. We houden de wolkenvelden vandaag toch wel vast. En lokaal stijgt de kans op een milde regenbui. 23 graden. Donderdag verloopt overwegend grijs met af en toe lichte regen, 24 graden. Maar vanaf vrijdag wordt het beduidend zonniger en ook weer warmer.
0: De nacht van Oost-West.